0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

0: Kong.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
10: Bel ons 020 679 0052.
9: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af, door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaam was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijk ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaan ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Made en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En ook de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

Voor mij is dit de mooiste van Marco Borsato. Het komt allemaal van het album Wit Licht. De plaat stond 19 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade, waarvan 3 weken op nummer 1. Het kwam de hitparade binnen op 3 november 2008. Marco Borsato en Dochters.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond kans op onweersbuien die mogelijk gepaard gaan met hagel en windstoten. Later op de avond klaart het op. Morgen opnieuw buien verspreid over het land. Op sommige plaatsen kan bij onweer tussen de 5 en 10 mm neerslag vallen. De dagen daarna eerst nog wisselvallig. Tot en met vrijdag blijft het met hooguit 19 graden koel. In het weekend neemt de buiigheid af. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Doe Iets van de Frank Boeijengroep uit 1983. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 29 oktober. De hoogste notering was slechts 25. En ze stonden er ook maar 4 weken in genoteerd in de Nederlandse hitparade. Frank Boeijen uit Nijmegen en Doe Iets.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg. Hoewel dat minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. We naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Veel dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg ook een kwartier. En tot slot de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geert Rellenberg en Gorkum, 13 kilometer en ook 15 minuten.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
5: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

Wat misschien velen niet weten is dat deze zangeres die ik nu ga draaien, en dat is dan Nona, gewoon een Nederlandse zangeres is. Hier is ze met Don't Cry Me a River.

De Nederlandse zangeres Nona met Don't Cry Me a River. Wil je alles weten over ons, Polderpop Radio? Je bent zeer nieuwsgierig naar wat we allemaal aan het doen zijn. Nou, dan kan ik je één ding aanbevelen, is om gewoon te kijken op onze website.

Ja, we gaan je een beetje wakker schudden zo op de vroege ochtend. Daar zijn we eigenlijk wel een beetje bekend om hoe we dat doen hier bij de popzender Polderpop Radio voor Groot Eindhoven. Zo kan je het natuurlijk ook wel noemen. We gaan het hebben over Jaap Reesema met een hit uit 2000.

In 2010 bereikte het de nummer 10 positie in de Nederlandse hitparade, deze versie van Don't Stop Believing. Het is een oud nummer van Journey en ditmaal was het dus Jaap Reesema. Althans, zo zei ik aan het begin van deze plaat, in het intro van de plaat, maar dat is niet helemaal juist. Want dit nummer zong hij als zijnde Jaap na de nummer 10 positie in de Nederlandse hitparade. Maar het was wel degelijk Jaap Reesema. En waarom deed hij het als Jaap? Want hij had daarmee een deelname aan het programma op de televisie X-Factor en daarmee bereikte hij maar liefst 51% van de stemmen. En zodoende was hij ook de winnaar van het derde seizoen van X-Factor. Zo moet je het ook zeggen natuurlijk. Jaap Reesema dus. Maar eigenlijk is het dus Jaap met Don't Stop Believing.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrijkwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadier en Keer. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel dat minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. Er naderen de 400 kilometer. Wat opvalt is dat er weinig tot geen bijzonderheden zijn. Vooral veel dagelijkse files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartier over 17 kilometer. De A27 dan, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, dik een kwartier. En een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf afrit Arkel, 4 kilometer en 15 minuten vertraging.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

misschien veel mensen niet weten, is dat de plaat die we nu gaan draaien hier op Polderpop Radio gewoon een Nederlandse band is. En niet zomaar eentje, want ze doen het verdomd goed. Ja, dat mag ik toch wel stellen, of niet soms? Daar mogen we toch best wel een beetje trots op zijn. En we mogen ook wel trots op zijn dat wij ze mogen draaien hier bij Polderpop Radio. Ik heb het over Son Milieu. Years go by. Bij Polderpop Radio. Ik heb het over Son Milieu.

Drive. Je zou het niet zeggen, maar het is toch inderdaad echt zo. Het wordt gewoon gemaakt hier in ons eigen kikkerlandje. Son Milieu was dat. Een Nederlandse band met het nummer Drive. Uiteraard met heel veel plezier gedraaid hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond kans op onweersbuien die mogelijk gepaard gaan met hagel en windstoten. Later op de avond klaart het op. Morgen opnieuw buien verspreid over het land. Op sommige plaatsen kan bij onweer tussen de 5 en 10 mm neerslag vallen. De dagen daarna eerst nog wisselvallig. Tot en met vrijdag blijft het met hooguit 19 graden koel. In het weekend neemt de buiigheid af. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Suzanne en Freek op Polderpop Radio. Ze komen allebei uit de Achterhoek. Suzanne die is van 1992 en Freek is van 1993. Suzanne en Freek op Polderpop Radio met Dromen in Kleur.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg. Hoewel dat minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt op gang gekomen en verloopt aardig druk. Bijvoorbeeld nu ook door een paar ongelukken. Onder andere de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan ook via de Blankenburg-verbinding over onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst een half uur. Ook daar een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Dan nog een ongeluk bij knooppunt Watergaasmeer op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Vanaf Muiden 5 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook afgesloten.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

0: Pollepop Radio.
1: Pollepop Radio met nu een zangeres uit het Rotterdamse. En de hele grote bekendheid kreeg ze natuurlijk tijdens het Eurovisie Songfestival daar in Ahoy Rotterdam. Hier is Davina Michel, want daar heb ik het natuurlijk over met Duurt Te Lang, nu op Pollepop Radio.

spreken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

Was dat op Polderpop Radio met Duurt te lang? En als je je afvraagt, duurt die plaat eigenlijk te lang? Nee, in mijn optiek zeg ik, het plaatje duurt veel te kort. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Davina Michel en Duurt te lang.

0: Kladderpop Radio.
1: Ze heet in het echi Vrouwkje Veenstra, maar wij kennen ze beter als de zangeres Vrouwkje. Ze is geboren op 4 september 2001 en ze studeert songwriting in Rotterdam. Hier is Vrouwkje met Een Teken.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig, dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadir en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrij kwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadir en Keer. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits kwam wat traag op gang, maar is nu nog volledig bezig. Nog zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is een autobrand bij Roosendaal op de A58 richting Bergen-op-Zoom. De weg is helemaal dicht vanaf Sint-Willebroort. Je hebt flink wat vertraging, want je moet omrijden. Dan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het blussen nog gaat duren. Verder een kapotte auto op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkveen en Knooppunt Amstel 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot nog file voor de Ketelbrug op de A6 richting Lelystad vanuit Emmeloord. Ongeveer 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

Met Fats Domino gingen we terug naar het jaar 1963. Met zijn Forever and Ever. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Hitmuseum. Het programma van voor en door de boomergeneratie. Weer heerlijke muziek. En natuurlijk er weer zoveel mogelijk vanaf het originele 33 en 45 toeren vinyl. Muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. Een kleine opsomming wat je dit eerste uurtje allemaal kunt verwachten. Dat is straks Jimmy Clanton, Herman's Hermits, Connie Francis, uit Duitsland, die Sieberabe. Kent u die nog? Nee, dan moet u weer teruggaan in de jaren 50. En de tweede plaat in het eerste uur, dat weet u, dat is altijd een plaat van de Beatles. Dat is deze keer Things We Said Today. Een nummer dat ze opnamen op 2 en 3 juni 1964. Wat uitkwam als de B-kant van de single A Hard Day's Night. Het nummer was grotendeels geschreven door Paul McCartney. Die had weer eens een keer problemen met zijn vriendin Jane Asher. En aan haar droeg hij dit nummer op. Paul McCartney had een relatie met Jane Asher van 1963 tot 1968. Dan maakt Jane Asher een einde aan de relatie als ze Paul McCartney in bed aantreft met schrijfster Frankie Schwartz.

dit is zo'n heerlijk plaatje om lekker mee te kunnen zingen. Hè? Het volume van de versterker zetten we op stand Max Verstappen. De Venus in Blue Jeans uit 1962 van Jimmy Clanton. Het was een cover, want het werd in 1961 al een keer uitgebracht door Bruce Bruno als B-kant van zijn single Dear Joanie. En de versie van Jimmy Clanton was eigenlijk ook een B-kantje. De A-kant was eigenlijk Highway Bound, met de Amerikaanse discjockeys. Die hadden veel meer oog voor de B-kant Venus in Blue Jeans, 1962. Dan gaan we een jaartje verder terug in de tijd. Gaan we naar 1961, met een plaatje dat nog nummer 1 stond op de Billboard Hot 100. Dat de nummer 1 was in Canada, Australië, Chili, Nieuw-Zeeland en de United Kingdom. Dit is een plaatje van Del Shannon, Runaway. En er wordt een van de allereerste soort synthesizers voor gebruikt. Want je hoort dus geen elektronisch orgel, maar een muzitron. Hè, zoals ik al zei, een beetje een voorloper van een synthesizer die heel bekend werd in de jaren 70. Dit is Runaway, Del Shannon uit 1961.

Chubby Checker, hij zette de tijdmachine hier in het museum. Zette hij op het jaar 1962 met het nummer Dancing Party. En daar kreeg hij nog een proces voor aan zijn broek. Dat was namelijk van Gary U.S. Bonds. Die vond dat het nummer Dancing Party wel heel erg veel leek op zijn hit Quarter to Three. Uiteindelijk heeft Chubby Checker een gedeelte van de royalties die het plaatje Dancing Party opbrengt, geeft hij aan Gary U.S. Bonds en de vrede tussen de beide heren was weer getekend. Mocht u verzoekjes hebben voor het Hitmuseum met muziek uit de jaren 50 en de jaren 60, is heel eenvoudig, vrienden, gewoon even een mailtje sturen naar polepophenk@gmail.com. Dance On, dat was een instrumentale hit van The Shadows in 1962. Maar er wordt een tekst opgeschreven door de meisjes Valerie en Elaine Murta. Dat waren de twee zusjes die zongen in de band The Avons. Bekend van Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Inmiddels dus met een tekst voorzien gaat het nummer naar de Engelse zangeres Katie Kirby. En die maakte er in 1963 een gezongen hit van Dance On.

13 jaar oud was ik in het jaar 1968. Was dit plaatje een hit? Herman's Hermits. Geniet lekker mee in het Hitmuseum met Something is Happening. Muziek uit de 50s en de 60s en natuurlijk in het Hitmuseum, het programma van voor en door de boomergeneratie. Something is Happening was origineel een Italiaanse song. Er werd een Engelse tekst op gemaakt. En die Italiaanse song die was van de zanger Riccardo Del Turco. En nou we het toch over Italianen hebben. In 1970 was ik samen met mijn ouders aan een kampeervakantie aan het Gardameer in Italië. En daar stond een Italiaanse familie stond langs ons met twee kleine kinderen. En die twee kleine kinderen die piepten er nogal eens uit. En dan was die Italiaanse moeke was de hele dag die kinderen aan het zoeken en aan het roepen. En dat ging maar de hele dag door. Emerto, Eroberto. Het is 56 jaar geleden. En ik herinner me alsof het gisteren was. De Merto en de Roberto. We gaan naar Brian Poole en de Tremolos. Die brachten een singeltje uit in het jaar 1964. Dat heette 12 Steps to Love. Maar dat was een cover. Want de originele versie die kwam uit het jaar 1959 van de Crickets. Maar dan zonder Buddy Holly. Maar dit, 12 Steps to Love, is de versie van Brian Poole en de Tremolos uit 1964.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

0: jaar is 1964. De zangeres, dat is Connie Francis. En met Blue Winter stond ze voor de laatste keer genoteerd in de Nederlandse hitlijsten. Er werd later ook nog een Nederlandse versie van dit nummer gemaakt door Willeke Alberti. En dan heet het De Winter Was Lang. We gaan naar onze Duitse vrienden. We gaan naar 1956. Toen heette het nog West-Duitsland. Een plaatje dat uitgebracht werd in 1956 op 78 toeren, maar ook al op het allernieuwe 45 toeren. En natuurlijk op Polydor Original Shellplaat. Je kent ze wel, die oranje labeltjes waren dat nog. Dat doen we met, even kijken, Herbert, Fred, Werner, Karl-Heinz en de dames Ilse, Rosie en Ina. Oftewel die Sieben Raben. Oh, dat is een heel mooi plaatje dit, vind ik. Smokey heet het. En het was vanaf 24 november 1956 stond het maar liefst 8 weken nummer 1 in West-Duitsland.
1: Der Schlager der Stunde.

0: sweet.
1: Een paar weken geleden had ik beloofd om dit singeltje te draaien. The Manfred Man met The One in the Middle. Kon het toen ze 1, 2, 3 niet vinden, maar het is weer opgedoken, vrienden. Het zat in een verkeerd platenvakje. The One in the Middle. Ze stelden zich allemaal netjes voor. Hè, wie er drum speelde, wie de zanger was. En dat was degene die altijd in het midden staat. 1965, Manfred Man kwam van een EP'tje. Dat wil zeggen een 45 tour single met 4 nummers. Behalve The One in the Middle stond er ook op Watermelon Man. Het nummer What Am I To Do and With God On Our Side. We gaan naar de tweede en laatste nummer 1 hit in Engeland van de Spencer Davis Group. Ah, mooi dit. Somebody

dit zijn de pareltjes uit de jaren 60, vrienden. De band The Yardbirds, met onder andere gitaristen Jeff Beck en Eric Clapton. Ze namen ons mee terug naar het jaar 1965 met een plaatje dat uitkwam op single For Your Love, maar wat ook de titel was van hun eerste LP. Van 1965 gaan we naar de zomer van 1968 en dat doen we met The Doors. Met het nummer Hello, I Love You. Een nummer dat geschreven werd door Jim Morrison. En wat The Doors ook op een LP zette, Waiting for the Sun, die ze in 1968 uitbrachten. Het nummer kwam ook op single uit. En het was toch wel een klein beetje uniek in Amerika, want het was een van de allereerste stereo singles op 45 toeren die uitgebracht werd in Amerika. Want daarvoor waren de meeste 45 toeren singles in mono. Hendrik, 45 toeren. Hoe vaak moet ik dat nog vaker zeggen? Het is de leeftijd, hè. Het is de leeftijd.

aan. In het Hitmuseum, het programma van, voor en door de boomergeneratie, hoor jij de mooiste muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. Zoals deze uit het jaar 1966 van een man die geboren werd als Luigi Alfredo Giovanni Sacco. Het is misschien een beetje een moeilijke naam om te onthouden, dus daarom zeg je van noem me maar Lou Christie. In 1966 scoorde hij een hit op MGM Records met dit hele mooie nummer Lightning Strikes. Later scoorde hij nog wat meer hits, zoals bijvoorbeeld de alarmschijf van 27 december 1969. Was ook een singeltje van Lou Christie, dat was She Sold Me Magic. Hadden we net een plaatje van Connie Francis, waar ook een Nederlandse vertaling van kwam van Willeke Alberti. De winter was lang. Het volgende singeltje werd ook door Willeke Alberti opgenomen en dan heet het Spiegelbeeld. Maar wij draaien de originele uit het jaar 1961, Tender Years van George Jones.

Larry Finnegan met zijn Dear One, uitgebracht in december 1961 en daardoor een hit in het jaar 1962. Het werd geschreven door Larry Finnegan zelf samen met zijn broer Vincent Finnegan. Het zit er alweer bijna op voor het eerste uurtje, vrienden. Ah, ik heb nu een hele leuke voor jullie klaarstaan. Dat is een plaatje dat is gebaseerd op twee plaatjes die al eerder uit werden gebracht. Dat was een plaatje uit het jaar 1939. Van een zekere meneer Solomon Linda. Dat plaatje heette M'Boubé. En in 1951 werd datzelfde nummer van meneer Solomon Linda, dat M'Boubé, werd uitgebracht door de Weavers. En dan heet het Wimowé. En ik denk dat er al een belletje gaat rinkelen. Want uiteindelijk werd het in oktober 1961 The Lion Sleeps Tonight van de Tokens.

zijn we natuurlijk weer terug met deel 2 van het Hitmuseum. Het programma van voor en door de boomer generatie. En dan heb ik voor jullie muziek van Cliff Richard, de Rolling Stones uiteraard. Ah, nog een hele leuke van Brenda Lee. Even kijken wat staat er allemaal nog meer. De Ivy League. En we sluiten dit eerste uurtje af met een lekker instrumentaaltje. Ah, vaste gasten in het Hitmuseum. En natuurlijk Johnny and the Hurricanes. Een plaatje uit 1961 wat nog een nummer 1 was in Engeland, Nieuw-Zeeland, Australië, Ierland en Canada. Dat is Old Smokey. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van de Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig, dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In april hebben Nederlandse consumenten opnieuw meer uitgegeven. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er 1% meer is uitgegeven dan vorig jaar april. Er werden vooral meer duurzame goederen gekocht, zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Er werd wel minder uitgegeven in de horeca, het vervoer en communicatie. De consumptie door huishoudens heeft onder meer te maken met de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Die waren in mei minder ongunstig dan in april, aldus het CBS. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

Populaire film in het jaar 1962, dat was de film The Young Ones. Met de hoofdrol natuurlijk voor Cliff Richard en The Shadows. En uit die film uit het jaar 1962 kwam ook dit nummer. Het was trouwens ook een B-kantje. Het B-kantje van When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart. En dit nummer dat heette Got a Funny Feeling. Welkom terug bij het tweede uurtje van het Hit Museum, vrienden. Het programma van, voor en door de boomer generatie. Met straks onder andere, even kijken, wat heb ik hier nog allemaal liggen? Oh, heel mooi, Joey. Nee, die kon ik zo gauw niet vinden van Joey D en de Starlighters. We hebben nog The Shoes, The Waikikis, David Seville en nog heel veel meer leuks. En natuurlijk, hè, tweede plaats in het tweede uur, de Rolling Stones. Daarvoor gaan we naar 1963. We gaan een B-kantje draaien. De B-kant van de single I Wanna Be Your Man, die werd in Amerika uitgebracht in de... En de B-kant van dat nummer, dat was Stoned. Nou, dan hoef ik natuurlijk niet uit te leggen waar dat over gaat. Het nummer Stoned, dat was geschreven door alle leden van de Rolling Stones. En dan deden ze niet vijf namen erachter zetten. Maar dan kwam er te staan Nanker Velge. Dus als je een song ziet van de Rolling Stones en er staat achter Nanker Velge, dat wil zeggen dat het nummer door alle vijf de Rolling Stones werd geschreven. Stoned viel niet al te lekker in Amerika. Mensen zijn daar nogal een beetje preuts. En uiteindelijk wordt in maart 1964 de single Stoned uit de handel gehaald op morele gronden. De Rolling Stones.

ook al in het eerste uur van deze aflevering van het Hit Museum. Geboren als Charles Westover, met zijn artiestennaam natuurlijk, Del Shannon. Deze kwam uit 1962 en was tevens de titelsong van zijn derde LP. Dat heette Little Town Flirt. Het singeltje werd nog een nummer 1 in Australië en in Ierland. Del Shannon, hij scoorde veel hits in de jaren 60 en ook nog een beetje in de jaren 70. En daarna raak je een beetje in de vergetelheid. Hij wordt in het begin van 1990 wordt hij zwaar depressief. En uiteindelijk pleegt hij zelfmoord op 8 februari 1990. Charles Westover, ofwel Del Shannon. Veel artiesten waren al heel jong beroemd. En misschien wel één van de artiesten die al heel erg jong beroemd werd. Dat was Brenda May Tarpley, ofwel Brenda Lee. Ze werd geboren op 11 december 1944. En in 1957 had ze al diverse hits op haar naam. Was ze nog maar 13 jaar oud. Oh, dit is zo'n leuke van haar. De 13 jaar oude Brenda Lee en Rock the Bop. De 13 jaar oude Brenda Lee en Rock the Bop.

ook deze draaien we natuurlijk weer vanaf het originele mono-vinyl uitgebracht op CBS Records in het jaar 1966. The Birds en Mr. Spaceman. Ah, het is misschien wel leuk om te weten. Dit plaatje is nog gebruikt voor de Space Shuttle missie op 2 september 1984. Dat was missie STS-41-0. Dat was de missie van het ruimteveer de Discovery. Omdat de astronauten aan boord van de Discovery geen benul hadden van wat nou dag en nacht was, werd dat een beetje automatisch in de gaten gehouden door Mission Control vanaf de aarde. En elke ochtend kregen de astronauten aan boord van de Discovery dit plaatje te horen als wake-up call. Dat ze wisten van het is nu ochtend op de aarde, vrienden. Mr. Spaceman. We zakken af na 1965 met het trio Perry Ford, John Carter en Ken Lewis. Funny How a Love Can Be van de Ivy League. En een hit in het jaar 1965. En jij hoort hem in het Hitmuseum. Het programma van, voor en door de boomergeneratie.

Zijn eerste grote hit, dat was Dear Mrs. Applebee. Dan hebben we het over David Garrick. In 1967 kwam zijn zesde single uit. En het was tevens zijn vierde hit. En de opvolger van I Found a Love. Dat was Please Mr. Moving Man. En daar heeft hij ook nog een Duitse versie van gemaakt. En dan heet hij Hey Mr. Meubelman. Ik vind dat zo'n mooi vrienden, hè? Op 13 augustus 1966 hadden we een beetje een primeur in Nederland in de Veronica Top 40. Want er stond de eerste Nederlandstalige plaat stond op nummer 1 van de Top 40. En dat was Karen Kent met Dans je de hele nacht met mij. Het was een Nederlandse vertaling van een Engels nummer Dance, Mama Dance, Papa Dance. En in datzelfde jaar, 1966, maakte de Belgische band Waikiki's daar een hele mooie instrumentale versie van.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.
2: I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor

Seville uit april 1958. Was trouwens niet zijn echte naam hoor, David Seville. Hij heette eigenlijk Ross Baghdasarian Jr. Maar ja, dat is een hele mond vol. Dus David Seville, dat klonk heel wat leuker. Hij ontdekte al vrij snel, als ik mijn stem opneem en ik speel die op dubbele snelheid af, dan krijg ik van die hele leuke hoge stemmetjes. Hij noemde het daarna ook de Chipmunks. En daar werd hij ook nog heel beroemd mee, vrienden. Oud is hij helaas niet geworden. Hij overleed aan een hartaanval in 1972. David Seville, hij werd slechts 52 jaar oud. We gaan naar Nederland en dat doen we met de band The Shoes. Die brachten in 1968 een 10e single uit en dat was Don't You Cry For A Girl. En dat was sinds 1963, zeg ik al, hun 10e single, toen ze hun eerste plaatje uitbrachten. En toen heette ze nog The White Shoes en dat eerste singeltje dat heette The Chuck uit 1963. Deze komt uit 1968. Don't You Cry For A Girl.

jaren 60 hadden we het nog niet over popmuziek, maar hadden we het over beatmuziek. Kwam de beatmuziek uit Nederland, dan was het de Nederbeat. Kwam het uit Liverpool, dan was het Mercy Beat. En deze band die kwam uit Birmingham, The Fortunes. En daarom heette deze soort muziek Brumbeat. 1966, de opvolger van Where Here It Comes Again, The Fortunes and This Golden Ring. Een van de artiesten die ook veel te jong is overleden. Dat is een hele fantastische zangeres. Dat is Dusty Springfield. We gaan haar negende single draaien. Die kwam uit in het jaar 1965. In the middle of nowhere. Met een nog 26 jaar oude Dusty Springfield. MUZIEK

de jaren 1965, 1966 en 1967 zijn in mijn opinie de jaren van de 60's waarin de mooiste hits werden gemaakt. Zoals deze van het duo Simon en Garfunkel uit de zomer van 1966, I Am a Rock. Eind jaren 50 beginnen ze hun carrière op het Bell Records label. Dat was een label dat heel veel covermuziek maakte en de plaatjes heel goedkoop aanbood van 49 Amerikaanse dollarcent. En dat deden ze niet als Simon en Alex Garfunkel, maar als het duo Tom en Jerry. Art Garfunkel was Tom Graf en Paul Simon was Jerry Langis. Later gaan ze natuurlijk onder hun eigen naam Simon en Garfunkel. We gaan wat jaartjes terug in de tijd. We gaan naar mei 1963 met Gary Marsden. En die had zijn eigen band, Gary and the Pacemakers. Ah, oh, die hielden ervan, hè. I like it.

0: No, bye bye, baby.
1: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
2: Bye, baby.
0: Het was de in 2012 overleden Johnny Otis. Samen met zijn Johnny Otis Show. En die bestond uit een heel leuk dames trio. Dat waren de Three Tons of Joy. Letterlijk en figuurlijk. Ga het maar eens googelen. Een singeltje uit het jaar 1960. Telephone Baby. En Johnny Otis, hij was niet alleen zanger. Maar hij was ook nog predikant. Ja, het schijnt dat Little Richard dat ook nog een tijdje heeft gedaan, vrienden. Veel beroemde Amerikaanse zangers die waren toch ergens wel van Italiaanse afkomst. Kijk maar naar Dean Martin, Perry Como. En ook zo'n hele beroemde Amerikaanse zanger, dat was Tony Bennett. En ook die had Italiaanse roots, want hij heette eigenlijk Antonio Benedetto. Hij was nog tot op hoge leeftijd was hij nog actief in de muziekwereld. Bijvoorbeeld in 2011, op 85-jarige leeftijd, zong hij nog het duet samen met Amy Winehouse, Body and Soul. Tony Bennett, hij gaat ons mee terugnemen naar 1957. Oh, zo'n heerlijk plaatje dit. In the middle of an island.

We zouden hem bijna vergeten, hè, vriendinnen, het Hitmuseum, vriendinnen. The King of Rock and Roll, Elvis Presley. I Got Stung, een nummer dat hij opnam op 11 juni 1958 in de RCA Studio in Nashville, Tennessee. En I Got Stung werd in 1958 uitgebracht als B-kant van zijn single One Night. Ja, we hebben toch heel veel favoriete bands uit de jaren 60 en de jaren 70. En dan zie je toch als de tijd zo langzaamaan verder kruipt, dat er steeds minder leden van die bands nog in leven zijn. Als je maar kijkt naar de Monkees, leeft er nog eentje van. Even kijken, als ik me niet vergis, van de Sweet and Mud leeft ook nog maar één bandlid. En van de volgende band, Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch, zijn er ook al verschillende overleden. Alleen Bicky en Mick die leven nog. Dave D overleed in 2009, Dozy in 2015 en Titch in 2024. We gaan ze gedenken uit 1967. Save me.

Met Adventures gingen we terug naar het jaar 1969. Het thema van de serie Hawaii Five-O. En dat was de ene laatste in deze aflevering van het Het Museum. Het programma van voor en door de boomer generatie muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. Hebt u verzoekjes? Kan natuurlijk altijd. En muziek uit die periode. Gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk. Aan één woord geschreven. polderpophenk@gmail.com. En we sluiten deze aflevering af ook wel met een lekker instrumentaaltje. We gaan terug naar 1961. En dat doen we met Floyd Kramer. En dat heet On The Rebound. Ik zie dat ik vandaag precies, maar dan ook precies, ben uitgekomen met mijn plaatjes. Meestal selecteer ik toch veel te veel. En dat is meestal alweer een mazzeltje van de week erop. Want dan heb ik wat plaatjes over die ik dan kan draaien. Nou, het zit erop, vrienden. Volgende week dan ben ik er natuurlijk weer met een heerlijke nieuwe aflevering van muziek uit de 50s en de 60s. Boomertime, Hit Museum. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met schoolbesturen jaarlijks gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Tijdens de derde finale wedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied verscheen Trump op grote schermen in het stadion, waarop volgens media een luid boegeroep klonk. Fans waren al ontevreden omdat ze extra lang moesten wachten om binnen te komen vanwege de strenge veiligheidscontroles door de aanwezigheid van Trump. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar op de meeste plekken is er maar weinig te melden. Op de A9 richting Alkmaar, wel file voor knooppunt Kooimeer. Ongeveer 10 minuten door bergingswerk, er is 1 rijstrook dicht. De andere kant op is de vertraging zo'n 20 minuten. En bij Zoetermeer gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Bleiswijk sta je 10 minuten in de file, want er is 1 rijstrook afgesloten.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. Tijdens de derde finale wedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.

0: Radio.
1: Jij de koffie, wij de muziek.
0: Polderpop Radio.
1: Van maandag tot en met vrijdag.
2: Non-stop music.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft 2 nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Kort geleden werd bekend dat dit tweetal bereid is Taghi bij te staan. Ruim een jaar geleden werd zijn laatste raadsman Vito Sjekroele aangehouden en sindsdien zit Taghi zonder advocaten. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens Eén Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Een aantal jaar geleden werd lachgas snel populair, vooral onder jongeren. Sinds 2023 is lachgas verboden als genotsmiddel, maar het zou nog steeds makkelijk te koop zijn. Het landelijk gebruik van lachgas is afgenomen door het verbod, maar er is nog steeds een groep probleemgebruikers, aldus het centrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. Sindsdien wordt hij gehoord door de politie in Parijs en blijft hij in ieder geval tot morgenochtend vastzitten. De 67-jarige zanger heeft tot dusver de aantijgingen ontkend, maar heeft gezegd dat hij aan het onderzoek zal meewerken. 13 mogelijke slachtoffers hebben zich bij de politie gemeld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met de schoolbesturen jaarlijkse gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Het weer, eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

Thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft 2 nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens Eén Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. Het weer, eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten vertraging.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. Volgens het KNMI kunnen er tijdens de buien hagelstenen van zo'n 2 centimeter doorsnee vallen. De weerswaarschuwing is waarschijnlijk tot 9 uur vanavond van kracht. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen, aldus het KNMI. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Gisteren had Zelensky een ontmoeting met Charles op Windsor Castle. In het interview zegt Zelensky een heel goede band met Charles te hebben en dat hij, zijn vrouw en Oekraïne van zijn majesteit houden. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het centrum van Wellington ligt in een baai die voor een groot deel beschut is tegen de metershoge golven. En hoewel Wellington vaker getroffen wordt door stormachtig weer, zou deze storm een uitzondering zijn. De veerdienst is stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. De Iraanse voetbalbond vindt de ingreep schandalig en wijst met de beschuldigende vinger richting de Verenigde Staten. De FIFA en de VS hebben nog niet gereageerd. Het Iraanse elftal speelt volgende week dinsdag tegen Nieuw-Zeeland. Het land zit samen met België, Egypte en Nieuw-Zeeland in groep G. Het weer, eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit was het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu 2 kilometer en 10 minuten.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon is af en toe van de partij, maar al snel nemen de buien de overhand. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Vanmiddag loopt de thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgt en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgt

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. Het weer, eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt waren in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. De Europese Unie steekt 16,5 miljoen euro in de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. 6,5 miljoen euro wordt gebruikt voor de training van zorgpersoneel aan de frontlinie en 5 miljoen euro gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie om bijvoorbeeld beschermende pakken te kunnen kopen. 5 miljoen is bedoeld voor testapparatuur. Vorige maand maakte de EU ook al 15 miljoen euro extra vrij om het virus te bestrijden. De Iraanse staatstelevisie meldt dat bij Israëlische aanvallen 2 militairen om het leven zijn gekomen. De geëerde martelaren van de luchtverdedigingsmacht van het leger kwamen om tijdens het uitvoeren van hun missie om het luchtruim te verdedigen tijdens de aanval van het sionistische regime, aldus de staatstelevisie. Als het goed is worden later vandaag in Teheran uitvaartplechtigheden voor deze 2 gesneuvelde militairen gehouden. In Japan is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Gisteren werden vanwege dit dier, dat zo'n 100 kilo zou wegen, bijna 100 scholen gesloten. De beer werd gevonden in de buurt van een woning en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Afgelopen weekend werd de beer gesignaleerd in de buurt van onder andere een winkelcentrum, een universiteit en een lagere school. In Japan zijn wilde beren een probleem. Het afgelopen jaar werden 238 mensen door beren aangevallen. 13 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky, Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze nog?
4: All right.

0: Sweet Nothing.
1: Een voormalige hit van Brenda Lee. Nu een uitvoering van de Nederlandse band René. Liedzangeres Anja Eksterkater. Met de versie uit 1978. Sweet Nothing. Ga er maar weer eens lekker voor zitten, vrienden. Henkie is de komende twee uurtjes weer uw gastheer in de Jap Jum Club van Radio. En welkom bij deze nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club.
2: Volgende Pop Radio is jouw station. Altijd.

muziek zoals die helaas vandaag niet meer gemaakt wordt, vrienden. De Dave Clark 5. And can't you see that she's mine? Was een plaatje uit het jaar 1964. 1964 was ook het jaar dat we vanaf april konden luisteren naar de uitzendingen van Radio Caroline. En vanaf augustus 1964, helaas maar tot december 1964, konden we in Nederland op tv, op kanaal 11, konden we kijken naar de commerciële programma's van TV Noordzee. En in 1964 kwam er een singeltje uit van een zekere Prince Buster uit Jamaica. Dat heette One Step Beyond. En daar werd een nieuwe versie van gemaakt in september 1979. De mix van ska en new wave van Madness.

Happy Grooves, die hoor jij in de Gouden Oude Club, de Jap Jum Club van de radio, John Kongos. Hij was geboren in Zuid-Afrika. Als ik zo naar de foto op het busje kijk, dan lijkt hij sprekend op John Lennon. He's gonna step on you again. De Happy Mondays maakte er in 1990 step on van. Gaan we naar de Sandy Coast, de band van Hans Vermeulen. Was trouwens ook nog de ontdekker van Anita Meijer in de 70s. Een derde top 40 hit, A Girl Like You. 19.

1 minuut en 45 seconden. Deze hele leuke van de Sandy Coast. And a girl like you. We gaan naar 1974 en dat doen we met de Backman Turner Overdrive. Dat was de band van de twee broers, Randy en Gary Backman. 1974 nemen ze een hele leuke single op. Dat was You Ain't Seen Nothing Yet. En als alles klaar is met opnemen en de meeste bandleden al naar huis zijn, zit Randy Newman, de zanger, die zit nog even een uurtje in de studio en hij besluit een grapje uit te halen met zijn broer Gary Backman. Gary Backman had een klein handicap, die man die stotterde nogal. En uiteindelijk blijkt Gary Backman stiekem een stotterversie op te hebben genomen van You Ain't Seen Nothing Yet. Het was gewoon een grapje voor zijn broer. Maar de dag erna hoort de producer van de Backman Turner Overdrive, die hoort die stotterversie en die vindt die vele malen beter dan de gewone versie. Dus kwam die ook zo op de band. You Ain't Seen Nothing Yet, 1974, BTO, Backman Turner Overdrive.

68. Met de eeuwigdurende liefde, net de Everlasting Love van The Love Affair. Van 1968 klimmen we op naar het jaar 1977. En dat doen we met, en dan druk ik even op het verkeerde knopje. Ik moet dit knopje niet hebben, maar ik moet dit knopje hebben. En dit schuif je omhoog. Goed zo, grote jongen. En dat doen we met de BZN. De tweede hitsingle met de Annie Schilder. Zouden er nog vele volgen. Toen nog uitgebracht op 9 gram. En vanaf eind 9.

dit zijn van die lekkere instrumentaaltjes die je nooit meer gehoord zou vinden. Alleen hier in de gouden oude club, bij de Jap Jum Club van de radio. En dan hoor je natuurlijk ook wel polderpop vinden. Hè? De gouden oude club muziek uit jouw jeugd, zoals deze ook Jerry Allen. Dat heette Fuzzy Duck. Kwam in 1966 en werd veel gespeeld op het Engelse zeezender Radio London. En van 1966 gaan we naar 1978. En dat doen we met Anna Dekkers, oftewel Didi. Later zong ze bij de Bombitas, bij Herman Brood en ook nog in de band Champagne. In 1978 was ze solo met een glitterpakje aan. En draaide ze elke keer aan zo'n bolletje, weet je nog wel. Dit is Didi.

Cheap Trick. Met heerlijke herrie uit het jaar 1979. Ain't That a Shame. Een nummer dat origineel was van Fats Domino. En deze uitvoering aan een nieuw leven begon. Het was opgenomen in Japan in de Budokan Theater. En dat hoor je natuurlijk hier in de Gouden Oude Club met Henky San. Ik had het, zojuist had ik het ook nog over Radio Caroline in 1964. Radio Caroline die had ook zijn eigen jinglepakket, maar ze gebruikte ook een aantal plaatjes waar ze wat stukjes uitknipte, zodat ze daar een jingle van konden maken. En een van die singeltjes die kwam uit het jaar 1963 en die was van Roy Hastings. En dat plaatje heette gewoon Caroline.

muziek van onze zuiderbuur Rudy van Herk uit Vlaanderen. DJ Rudy noemde hij zichzelf. De plaatje kwam uit het jaar 1979 en dat was de New Hucklebuck. Splinternieuw kaartje hangt er nog aan vinden. We zakken wat verder af in de tijd, gaan we naar 1972. En dat doen we met een plaatje waar ik vroeger altijd op moest dansen tijdens dansles. Dat was Son of My Father van Chicory Tip. En dansen, nee, dat is nooit een succes bij me geworden. Er zit een klein probleempje zit er altijd bij mij. Op het moment dat mijn hersenen, mijn benen opdracht gaven om die danspasjes uit te voeren, dan zat er ergens van die lijn van mijn hersenen naar mijn benen, zat ergens een beetje storing. Hè, er zat een beetje ruis, zodat mijn benen totaal andere dingen gingen doen als wat mijn hersenen verwachten, vrienden. Ja. En dit plaatje, daar moesten wij dan altijd op dansen. Son of My Father van Chicory Tip. Bestaat trouwens ook een Duitse versie van Michael Holm. En dan heet het S'nachts schijnt die zonne. Ja, die mensen helemaal van het padje. S'nachts schijnt de zon. Ja, ja. En dan ben ik Napoleon. Komt Josephine me dadelijk koffie brengen. Son of My Father. Een heerlijk plaatje uit het jaar 1972.

0: onze eigen Ad Visser was niet alleen een hele goede presentator en discjockey. Hij was ook zeer bedreven in het bespelen van de synthesizers. En dat bewijst wel dit nummer. Ad Visser achter de synthesizer. Het nummer dat heette Interaccess. Dat was in 1988 en in 1989 ook nog de tune van de zeezender Radio 819. Uitgezonden heeft van december 1988 tot augustus 1989 vanaf het gezinschap The Communicator. We gaan nog even naar 1973. Ja, dat ik 18 jaar oud werd. Dat ik dacht dat ik volwassen werd, maar dat mijn moeder zei van nee jongen, jij wordt nooit volwassen. En gelijk heeft ze gekregen. Uit dat jaar kwam dit hele leuke plaatje. We gaan de handjes vasthouden van Donna Hightower. If you hold my hand.
1: Janine, zet de radio aan. Polderpop radio is op. Met ons en Henk. Set the one!

muziek uit jouw jeugd, uit de 70s, een tikkeltje 60s en een tikkeltje 80s in de Gouden Oude Club. We sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met een plaatje van de Q65. Dus de titel is genaamd naar de moeder van de zanger Wim Wieler en de naam van de woonboot waar ze altijd hun oefeningen deden. Dat is Anne. Daarna de commercials en het nieuws uiteraard. En dan ben ik bij u terug met nog een uurtje heerlijk Gouden Oude Club. Geniet nu lekker van de Q65 en tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: Uitgebracht op het Kilroy label, een sublabel van Telstar van Johnny Hoes. De Achterhoekse formatie normaal met... een B-kantje trouwens van het singeltje Ali. Zo, nou nog eventjes netjes doorspoelen, vrienden. Nou, kom dan. Zo, bril weer even terug naar beneden. Welkom terug bij het tweede uurtje van de Gouden Oude Club. De Gouden Oude Club, stomme radio met de leukste Gouden Oude muziek, vrienden. Je zit natuurlijk weer in de VIP-lounge hier in de Jap Jum Club van de radio. Ik heb wel leuke polderplopjes in de tweede uur. Straks even kijken, wat heb ik allemaal liggen? Peter Tettero, Dizzy Man's Band, The Classics, The Cats, Johnny Lyon, kent je die nog? Johnny van Leeuwarden, een paar jaar geleden helaas overleden. Pussycat hebben we ook nog wat van. En natuurlijk nog heel veel meer lekkere muziek in dit tweede uurtje van de Gouden Oude Club.
1: Polderpop Radio met Henkie Panky

uit de tijd dat David Bowie zich nog helemaal vol smeerde met make-up. 1973, een voormalige hit van de Rolling Stones. Let's spend the night together. David Bowie die bracht het uit op zijn LP Alan Insane. En een van de beste vrienden van David Bowie, dat was Iggy Pop. Samen met Iggy Pop schreef David Bowie ook dit nummer Lust for Life. En iedereen herinnert zich dit nog wel. Toen Iggy Pop optrad in het Top Pop. Iedereen die zat op hem te wachten en de geluidstechnici die gingen was even een geluidscheck doen. Als een halfnaakte Iggy Pop plotseling uit de kleedkamer komt rennen en daar zijn optreden doet. Dat een beetje, ja, toch wel een beetje de manier van een binnenhuisarchitect. Want de planten en alles die er in het decor stonden, die overleefden het niet. Later bleek dat het allemaal een beetje geregisseerd was en dat ze wel terdege wisten wat de beste man allemaal van plan was. Straks ook nog de Moody Blues in het programma. We hebben nog Chris de Burg met een hele mooie dame in het rood. Maar nu eerst weer de Iggy Pop. We gaan terug naar het jaar 1977. We hebben Lust in het Leven, ofwel Lust for Life.

0: label. We gaan afzakken naar 1963 en dat doen we met de toen 17 jaar oude Leslie Gore. Oh, met een heel mooi plaatje, You Don't Own Me. Nummer dat in 1964 ook werd uitgebracht door Dusty Springfield. En in 1982 kwam er een Nederlandse versie van en dan heet het Zeg Maar Niets Meer van meneer André. Hallo, ik zei André.
1: Ik woon niet goed.
0: Hazes, dit is Leslie Gore.

De originele uitvoering van I Won't Stand Between Them komt uit het jaar 1968, was van Peter Tetteroo. En was de B-kant van een singeltje dat we vorige week ook al een keer gedraaid hebben. Het was de B-kant van de single Red Red Wine. Het plaatje werd uitgebracht, want je hoorde de originele monoversie op T-Set Records, nummer TSR 1294. We gaan naar een van mijn idolen uit de jaren 60. Dat was niet alleen Françoise, die... Ik had ook een bepaalde adoratie voor Marilyn Monroe. Dat kwam als volgt: op 7-jarige leeftijd in 1962 mocht ik met mijn vader voor het eerst mee naar de bioscoop. Hadden we in Gelderop hadden we nog een bioscoop, het City Theater. En op een zondagmiddag draaide daar een film van Marilyn Monroe, Some Like It Hot. Er zat bijna niemand in de bioscoop en eigenlijk mocht ik niet naar binnen, want dat was een film voor 12 jaar. Maar de eigenaar van de bioscoop die er langs woonde, dat was de meneer De Smet. Die zei tegen mijn vader, ach, neemt hem maar gewoon mee naar binnen, want er zit toch bijna niemand. Ik had die film gezien en ik was helemaal als 7-jarige al helemaal weg van Marilyn Monroe. Toen die film uitkwam, dat was op 19 maart 1959, was Marilyn Monroe 32 jaar oud. Op 1 juni van dat jaar 1959 was ze dus 33 jaar oud. En helaas, ze is niet oud geworden, vrienden, want op 4 augustus 1962 overleed Marilyn Monroe slechts op 36-jarige leeftijd.

deze die klonk wel mooi achter het nummer van de Marilyn Monroe. Hè. Vic Dana, een voormalig tapdanser. Kan je je nog herinneren dat tapdansen hadden ze van die ijzertjes onder hun schoenen? Was trouwens nog een hele kunst hoor, om dat goed te kunnen. Maar later ging hij ook nog zingen. In 1965 bracht hij onder andere dit hele mooie plaatje uit Red Roses for a Blue Lady. Zometeen hebben we de Cats met Country Woman, ook een hele mooie. Dat is trouwens de B-kant, als ik me niet vergis, van de One Way Wind, vrienden. Maar eerst gaan we naar iets veel leukers doen, want we gaan naar een dame in het rood. En wat is er nou mooier dan een dame in het rood, hè, vrienden? Dit valt onder de categorie hormonenmuziek, vind ik altijd. Doet me altijd een beetje, ja, toch wel mijn hormonen door mijn lijf jagen. Maar hij heeft pilletje voor en die werkt uitstekend. Daar ben ik helemaal mat, helemaal plat, vrienden. Chris de Burgh uit 1986 en The Lady in Red.

Wauw, club, daar zit je goed, vrienden. Daar heb je de beste plaats. En onze serveersters, die voorzien jullie van natuurlijk de leukste muziek. Zoals dit plaatje van The Cats. Het was de B-kant van de single One Way Wind. Dit heette Country Woman. En we blijven even in Nederland, want dat doen we met de Dizzy Man's Band. Die brachten in 1978 een plaatje uit, dat heette Red. En dat werd ook uitgebracht op rood vinyl. En tegenwoordig wordt er weer heel veel vinyl verkocht. Maar er zit ook heel veel gekleurd vinyl bij. En toch kun je beter het zwarte vinyl hebben. Want waarom is het meeste vinyl altijd zwart? Daar wordt een soort roet aan toegevoegd. En dat spul, dat heet Carbon Black. En dat geeft het vinyl een veel hardere structuur, zodat de platen veel en veel langer meegaan. Daarom zijn ook de meeste vinylsingles zwart. Moet ik even op dit knopje drukken. Goed zo. En dan beginnen de heren uit Zaandam. Dat binnenkort mijn collega Maarten dan burgemeester van gaat worden. Trouwens, jazeker. Heeft voor gesolliciteerd. En volgens mij is hij aangenomen. Red heet dit nummer. We gaan naar 1978.

1965 had Johnny Lyon een vriendin. Dat was de modeontwerpster Sophie van Kleef. En daar besloot je een plaatje over te maken. Dat heette Sofietje. Maar ja, dat plaatje moest een B-kantje hebben. En daar werd een nummer voor gebruikt van Gary Lewis en de Playboys, Count Me In. Er werd een Nederlandse tekst opgeschreven door Willem van Kooten, die toen heel beroemd was als de disjockey Joost den Draaier. En dan heet het Jij Laat Me Koud. We blijven even in Nederland, we gaan naar Limburg, vrienden. En dat doen we met de Classics. Een plaatje dat ze uitbrachten op het Kilroy label. En dat was een sublabel van eveneens Limburger Johnny Hoes. Hij was trouwens geen echte Limburger, want Johnny Hoes was geboren in Rotterdam. Jazeker. En dan ben ik even met een draad kwijt wat ik wou vertellen. Oh ja, hun laatste top 40 notering die ze uitbrachten in 1976. De Classics. En dat plaatje dat heet...

duo Peter Asher en Gordon Waller. To Know You Is To Love You. Paul McCartney heeft heel veel songs geschreven voor het duo Peter en Gordon. Dat deed hij trouwens niet onder zijn eigen naam. Dat deed hij onder de naam Bernard Webb. En waarom deed Paul McCartney dat? Nou, in de jaren 60 was de vriendin van Paul McCartney. Dat was Jane Asher. En dat was de zus van Peter Asher. Van Peter en Gordon. De ene laatste vrienden. We gaan weer lekker op de synthesizer tour met Popcorn uit 1972.

plaatjes aan willen vragen. Dus met de 70s, tikkeltje 60s, tikkeltje 80s kunt u altijd even mailen naar polenpophenk@gmail.com. Geniet lekker van Pussycat met Let Freedom Range en natuurlijk ook alle muziek hier op Polenpop Radio. Wat de gouden oude club betreft, tot de volgende week. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir en Keer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het Ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat Ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. We zien de eerste korte dagelijkse files al ontstaan. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is bij knooppunt Leendeheide een vrachtwagen in brand gevlogen. Die is geblust, wordt nu nageblust. Maar de weg is nog altijd dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A12 tenslotte Arnhem richting Duitsland. Bij de grens daar een klein 10 minuten op onthouden.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon is af en toe van de partij, maar al snel nemen de buien de overhand. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Vanmiddag loopt de thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Mensen die meedoen aan besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden veel Tweede Kamerleden. Het asielagentschap van de Europese Unie meldt dat vorig jaar opnieuw minder mensen een asielopvangaanvraag in de EU hebben gedaan. Dat is voor het tweede jaar op rij. Iedere Rus die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in het leger heeft gediend, komt wat de Europese Commissie betreft Europa niet in. Europa moet verboden terrein zijn, zo simpel is het, laat commissievoorzitter von der Leyen weten. En de Europese Commissie heeft ook een importbeperking voor Russische vis voorgesteld. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt goed op gang met inmiddels al bijna 400 kilometer file. Naast de dagelijks files een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur. Daarnaast sleep van een autobrand op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Leendeheide. Daar stond daar ook een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar de rechterrijstrook is nog altijd dicht voor bergingswerkzaamheden. En dat kost je bijna 3 kwartier. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Elspeet een ongeluk. Vertraging ook een half uur. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een ongeluk. De weg is vrij, maar dat kost je nog wel 20 minuten.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: Thank you.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Dit was het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
5: Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De dinsdagavondspits verloopt zoals gebruikelijk weer druk, met in dit geval zo'n 500 kilometer file al in totaal. De meeste vertraging op bijzondere files die noem ik de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De nasleep van een vrachtwagen die in brand heeft gestaan op de A2 zorgt nog altijd voor vertraging daar. Van Maastricht naar Eindhoven, het hoogte van knooppunt Leenderheide is dat gebeurd. Daar is de rechterrijstrook ook nog dicht en dan kost je nog een half uur. En let op, dit gaat duren tot 7 uur voor de vrachtwagencombinatie geborgen is. De A2 dan, Amsterdam richting Den Bosch. Voor Vianen een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht met een vertraging van een kwartier. En er gebeurde een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De weg is vrij, maar het kost je nog wel een kwartier.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon is af en toe van de partij, maar al snel nemen de buien de overhand. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Vanmiddag loopt de thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Polderpop Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ik begin met een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid door het land trekken op dit moment stevige onweersbuien over. Verder verloopt de avondspits druk, zoals gebruikelijk op dinsdag, met in dit geval bijna 650 kilometer file in totaal. Wat opvalt zijn de volgende files. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels al geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot 7 uur vanavond duren. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 3 kwartier. Dan is het druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 13 kilometer en een half uur oponthoud. A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij Tiel West is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je ook een half uur. En tenslotte ook veel verkeer en langzaam rijden op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. De Amerikaanse techgigant Meta moet van de Europese Commissie op zijn eigen WhatsApp concurrerende AI-diensten voorlopig gratis toegang geven. Brussel onderzoekt of het bedrijf de concurrentie belemmerd heeft door vooral zijn eigen AI-assistent toegang te geven tot het platform. Er zijn nu volgens Eurocommissaris Ribera tijdelijke maatregelen nodig om schade aan de concurrentie te voorkomen. Meta moet binnen 5 werkdagen voldoen aan de eis, anders kunnen er hoge boetes volgen. En Oekraïne en Letland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van drones. De deal werd ondertekend tijdens een top in de Letse hoofdstad Tallinn. President Zelensky spreekt van een belangrijke stap voor beide landen. Volgens de Letse premier biedt de nieuwe drone-overeenkomst kansen voor technologische ontwikkeling en gezamenlijke productie. Steeds meer landen sluiten overeenkomsten over drones met Oekraïne, waaronder ook Nederland en Noorwegen. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits druk met in totaal nu nog zo'n 500 kilometer file. Ook nog een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid over het land komen stevige en zware onweersbuien voor met veel neerslag. Dus oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt nog is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 8:30 duren. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een 30 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is het langzaam rijden over bijna 20 kilometer. En dat kost je bijna 3 kwartier extra. En de A27 is ook druk. Utrecht richting Breda voor Werkendam. Bijna een 30 minuten vertraging.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem. Polderpop Radio.
0: Dit is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
7: Another golden weekend.
8: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

Blue. En dat was op 24 en 31 januari 1970. Dat was Mighty Joe. En we gaan weer twee uurtjes op de Zoutwatertour in deze aflevering van de Mabo 2 Club. En in het eerste uur natuurlijk veel Radio North Sea International. Zo hebben we onder andere Alfred Lagarde uit 1973. Dan hebben we een stukje van de top 50 van 10 juni 1972 met Ferry Maat. We hebben nog een top 30 van 1 maart 1970 gepresenteerd door Roger Twiggy Day. En nu gaan we terug helemaal naar het prille begin van Radio North Sea International. We gaan naar februari 1970.

tune van R&I, dat was Man of Action van Les Reed. Maar ook de B-kant van dat singeltje werd vaak gebruikt. Dat heette Madrid, dat is dit nummer. Hoorde je ook vaak als achtergrondmuziek op Radio North Sea International. In het begin waren er veel testuitzendingen, ook in het Duits. Dat waren onder andere van de Duitse discjockeys Hannibal, Axel en Horst Reiner. En in het begin hoorde je ook een zekere Elke. Dat was de echtgenote van Edwin Bollier, die haar programma's opnam in het kantoor in Zurich. Je hoorde Alan West in februari 1970. Nu gaan we naar 1 maart 1970. De top 30 met Roger Twiggy Day. En hoe kwam hij nou in die bijnaam Twiggy? Nou, Twiggy was een Engels model en dat meisje was brood en brood en broodmager. En dan was Roger Day ook een hele magere jongen. En een van de bemanningsleden die zei wel eens ooit toen Roger Day aan boord kwam: wat is die jongen dun? Die lijkt wel op Twiggy. En zo is dat een beetje een erenaam van hem gebleven. We gaan naar 1 maart 1970, de top 30 uit 1970. Zeg ik al, dat was een van mijn beste tijden van Radio North Sea International. Ze hadden een heel sterk signaal en een lekkere harde modulatie. De top 30 met Roger Day van 1 maart 1970.

Een van mijn favoriete platen uit de 1970. Had er nog wel meer hoor. Who Lot of Love van de Led Zeppelin. Spirit in the Sky van de Norman Greenbaum. De Green Manalishi van Fleetwood Mac. Maar deze vond ik ook hartstikke lekker. Hè? Van de LP Cricklewood Green. En op single 10 Years After and Love Like a Man. We gaan naar de Nederlandse service van Radio North Sea International. We gaan naar 10 juni 1972. Radio North Sea International was inmiddels een pittige concurrent geworden voor Radio Veronica. En de grootste strijd tussen R&I en Veronica die werd toch wel uitgestreden op zaterdagmiddag. Als de Radio Noordzee top 50 recht tegenover de Veronica top 40 stond. Ferry Maat had zijn eigen manier van presenteren en die lag toch net iets anders als Lex Harding op Radio Veronica. We gaan naar 10 juni 1972, de top 50 met Ferry Maat.

Dat zijn dan de Van Hollandse Cats en Come On Let's Dance Together. Nou, vanavond weer met onze mobiele discotheek, waar u zo meteen nog eventjes informatie over gaat krijgen. Ik wil u eerst even wat vertellen, of liever gezegd jullie wat vertellen, over de Radio Noordzee sticker. Als je het nieuws nog niet gehoord had. Het ding is er, je hebt er een jaartje op moeten wachten, maar de Radio Noordzee stickers kun je halen. Ben je camel dealer? Je weet waarschijnlijk wel wat camel is. Dat is die bekende sigaret die je overal in Nederland bij je camel dealer kunt halen. Oftewel de sigarettenhandel. Radio Noordzee kleurrijke sticker ligt daar voor je klaar en je kunt hem gratis krijgen. Dus eventjes vanmiddag nog in huis halen voor het weekend. Memories. Iets heel vreemds is er gebeurd. Dit is de plaat die verleden week van 1 naar 3 zakte. Blijkt toch iets te veel zijn, te zijn voor de vele Usum Fire fans. Want hij is vandaag weer opnieuw aan het stijgen gegaan. Misschien volgende week wel weer 1, wie weet. Kan gek gaan. Usum Fire Memories.

0: Dat is dan het nummer 2 geluid voor deze week. Tot ieders verrassing opnieuw aan het stijgen gegaan. Verleden week van 1 naar 3 gezakt. Aan de topsong van 4 weken achter elkaar. Aarde en vuur, Earth on Fire, eveneens aan Den Haag. Dat was de Golden Earring. En Memory steeg van 3 naar 2. Nieuws over onze mobiele discotheek. Radio Agogo. Zaterdag 10 juni komen wij in Café Bolhuis in Oostwold, Oldsdam in de provincie Groningen. De aanvang is 19:30 met medewerking van de discjockeys Tony Berg en Tony Allen. Zondag 11 juni gaan wij naar Dancing Bloemenlust, burgemeester Lovingstraat 3 in Brezand in de provincie Noord-Holland. Aanvang is 20:00 en de discjockeys zijn Tony Berg en Tony Allen. De groep aanwezig is Feeling uit het Zand. Voor inlichtingen en boekingen betreffende onze mobiele discotheek, bel Europop in Haarlem, telefoon 023-31-79-27. Applaus! It's a wonderful weekend. Wat ons betreft, tot vanavond een mooie avond in Oldham en Brezant. We gaan nog eventjes herhalen wat er allemaal gebeurd is in dit laatste uurtje van de top 50 op 10 juni. We begonnen met de grote 16 en op nummer 16 staat Queen and Clearwater Revival en Sunday Never Comes. Gestegen naar 15, de Royal Scotch Guards enzovoort. Amazing Grace van 16 naar 15 gestegen. Van 15 naar 14 ging Don McLean met Vincent. Van 18 naar 13 gestegen de Engelse Sweeten, Little Willie. En van 10 naar 12 gezakt onze Nederlandse Bunny Sinclair en Manjana Manjana. Van 25 naar 11 de knaller van de week, Slayton, het heet Take Me Back Home. Van 7 naar 10 gezakt, Vicky Leandros met Après Toi. En op 9 stationair blijven draaien deze week, Focus en Sylvia. Van 5 naar 8 zakte de Golden Earring en het heet Bunny Joe. Van 10 naar 7 gestegen, dat is Gilbert O'Sullivan met Matrimony. Van 8 naar 6 gestegen, Meisjes met rode haren, Arne Jansen. Van 6 naar 5 ging Debbie met Everybody Join Hands. En stationair draaien, de tweede plaat die dat doet vandaag, nummertje 4 gebleven, Neil Diamond en Song Sang Blue. Van 2 naar 3 gezakt, de Volendamse Cats en Let's Dance. En zojuist kon u luisteren naar Earth and Fire and Memories, van 3 naar 2 gestegen. Ferry Maat en Jules Stevenaar gaan afscheid van u nemen. We maken plaats voor Tony Berg. En Bergen staan natuurlijk door Arend Zog, Robert-Jan en Joop. Straks met het programma Toekomstmuziek, Treiterschijf en Kanskaarten en onze LP van de week. 3 minuten voor 3 en u bent natuurlijk benieuwd wat er in staat. Nou, het is niet zo'n verrassing. Dezelfde als verleden week hoor.
1: Song number 1. RNI's Smash Play.
0: Inderdaad, nog steeds het nummer 1 geluid. En dat zijn natuurlijk Miles & McNeil en Hello I. Ik hoop dat u zich geamuseerd heeft op deze zaterdagmiddag. Wat de top 50 betreft, wij zijn aanstaande zaterdag op de 17e juni weer present voor u. Om de 50 bekende platen weer te gaan draaien. Wat ons betreft tot zaterdag. Dag en een heel prettig weekend.

0: van Jan Akkerman en Thijs van Leer, Sylvia. Plaatje uit het jaar 1972. We klimmen op naar het jaar 1973. En dat doen we met de helaas veel te jong overleden discjockey Alfred Lagarde. Alfred was aangenomen als live discjockey aan boord van de Mabo 2. Maar eenmaal aan boord van het zendschip bleek Alfred Lagarde chronisch aan zeeziekte te lijden. Na een aantal weken gaat Alfred Lagarde dan zijn programma's maken aan land, vrienden. Ik neem jullie nu mee naar 4 februari 1973 met de show van Alfred Lagarde.
1: Omdat jij het bent.

0: Ja, ik begrijp het wel, jongen. Ja, maar ik zou er ook graag even wat willen zeggen. Ugge heet het prachtige lied. En dat komt van Mark van Amstel en Gerard Smit. Jongen, jongen, hij houdt niet op ze. Hoe lang zou die zijn, anders denk je? Een minuutje of 4,5. Ugge.
1: Vruchtbare zomer of zo.
0: Ugge. Het lijkt wel een beetje op ons taaltje. Hier de Indianen. Ja. Ugge. Vader Abraham en zijn goede zonen, de kansgeld van Buitengaats, Mark van Amstel en Gerard Smit, kozen deze week als hun plaat waar ze helemaal achter staan natuurlijk met een knipoogje naar het komende carnaval. Het is 11 minuten voor 6:30, halen ze weer terug met allerlei ingewikkelde toestanden. Zou niet, doet hij het of niet?
1: Nou, nog niet erg.
0: Nee, doet het nog niet erg? Even kijken.
1: Helemaal niet eigenlijk.
0: Nee, helemaal niet. Nou, daar gaan we er zo meteen wel even naar kijken, maar eerst even dit. Voor een rechtstreeks uitzending gaan we nu verbinden met... vergeet u het maar. Dit is gewoon de werk van de Edwin Hawkins Singers. Tears of Joy, Man Desiring. Jesu, Joy of Man's Desiring. Een prachtig arrangement op dit klassieke nummer. En het werd gebracht door die niemand minder dan die Edwin Hawkins Singers. En, ook weer een kanskaart geweest, als ik me niet vergis, van Nico Steenbergen. Heb ik daar een foutje gemaakt, Hans, of niet?
1: Dacht ik niet.
0: Ja, of van Peter Holland, dat wil ik trouwens van afwezen. Ja. Uitstekende plaat. En u vindt hem, zoals gebruikelijk in dit programma, sorry, alle platen in de Radio Noordzee playlist. Evenals deze, voormalige kanskaart van Dreammaster. Een van de favoriete groepen van Leo van der Groot die dinsdag weer terugkomt. De band and I don't wanna hang by rock and roll shoes.
2: Mama, she done told me she didn't like this rock and roll.
0: Petit vie ou je bleu. Dat is een ontzettend goede plaat van Art Sullivan, de opvolger van Ensemble. Ook alweer een ontzettend grote hit geweest in heel Europa in feite. En dat was een trein te schrijven op Noordzee, dat weet u nog wel. En dat werd ook een grote hit voor hem in de Super Top 50. Laten we het allerbeste hopen voor deze nieuwe single, Petit vie ou je bleu. Als het aan ons ligt, zal het er niet aan liggen. Het moet natuurlijk bij u liggen, anders wordt het geen hit. Als je hem niet koopt, dan wordt het nooit een hit. Natuurlijk. Dat kan niet, want wij hebben de enige echte eerlijke 50, en dat weet hij.
2: Mexican bandido, bang, bang, bang.
0: Hier is Old Shatterhand en zijn bandido's.
2: Bang, bang, Mexican bandido, bang, bang, bang.
0: Het is 9:59, Mexican bandido.
2: Bang.

0: shock me. Come on and rock me. Come on and shock me. All right, now roll me. Come on, squeeze me. Ooh, you sure can please me. Mm-mm. All right, now get down.
1: In het begin van de jaren 70 was je een groot meisjesidool. David Cassidy, hij speelde trouwens in de Partridge Family. Daar speelde hij Keith Partridge. En na het beëindigen van de serie gaat hij solo. Dit was een van zijn grootste successen uit 1973. Dat was Rock Me Baby. Zit erop voor het eerste uurtje van
2: de Mabo 2 Club.
1: We gaan zo meteen verder in het tweede uur. En dan heb ik voor jullie hele leuke opnames van onder andere Radio Caroline uit 1973. Delmare uit 1978. Mi Amigo uit 1979. Dan gaan we nog een keer naar Caroline in 1980. En we hebben nog een leuk programmafragment van Laser 5-5. Iets wat ze zo mooi konden zeggen, vrienden. We sluiten af met dit plaatje, vrienden. Isaac Hayes en de team from, en dan moet ik even heel goed kijken, team from the man. En straks in het tweede uur van
2: de Mabo 2 Club
1: gaan we lekker verder. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag om het leven gekomen in het Brabantse Bokstel nadat een boom op zijn voertuig viel. Volgens de eerste berichten is die boom vermoedelijk omgevallen door het plaatselijke noodweer. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Vanwege onweersbuien en harde windstoten geldt ook de komende 2 uur nog in het hele land code geel. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij, maar op een paar plekken nog behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knobbert Lederheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand heeft gestaan. De rechterrijstrook is daar dicht en het gaat zeker tot vanavond 8:30 duren. De vertraging is een kwartier. A2 Utrecht richting het zuiden. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 minuten vertraging.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Waarschijnlijk is de belangrijke Russische generaal Davidov vandaag omgekomen bij een autobom in een buitenwijk van Moskou. Volgens Russische oorlogsbloggers is hij verantwoordelijk voor de bevoorrading van raketten en munitie aan het front in Oekraïne. De dood van de 11-jarige Lihana zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.